0: Duitsland is het, ja. Een vrouw op een troon.
1: Nou, Duitsland.
0: Je Merkel daar.
1: Ja, maar dat weet ik niet.
0: Wat schrikkelijk.
1: Ja, het is nog ook een goede kan.
0: Hij is al erop geworpen. Is jou een arm niet? Is jou een arm niet?
1: Ik geloof, ik ga nog voorbij gaan kijken.
0: Onderstaat ik, onderstaat.